0: technik doe je synth elektroniek en bij rave die in aksham bij party partisan techno jungle drum en bass bitch voor die jammers en bij bass.
1: Ce nouă?
0: Ik de dritas.
1: Pusiculos delit me sinti.
0: Pa mai cam e cam sinti, e cam e baterie, ok, pet.